0: Mireille Mathieu, Acropolis, adieu, il giovesce da musica speciale od spigliocianta all'anniversario da Claudio Gadola a Panadoz. I vagne in gratulant da Braille al telefono. Buonasera, Marcelino Fluri.
1: Buonasera, Sergio.
0: A chi le sas gratular?
1: Io le sas buongiorno gratular mio buon amico al Kurt Hunger, da Quera. Since you sont to do Zavel Natalezi, a Javija del Toto Bien, Consone Buna Sanada, a Canus Venian, de Fa Bialas Tours, en nos Niestems of the Nief Canus Vainkaus Kopensionai.
0: Kurt Hunger, sto esser Ciele, ir grand fan de Balapé.
1: Ja, elle in fe grand fan de Balapé. En nu zijn je zeer kwellen en je peren maar aan, want jou er als je bruilen maar aan, want je schreef ons per WhatsApp in de louter. En daar heb je dus veel nervoos voor ons te mee, want als Argentijn zet je van ze wie een goal. Toch al de was, ze stouw zei ik het Spanjol dan je vaak een goal. En hoe hij schreef, hij had je grieuw en stieven van de televisie. Ik ook al Grecië, Kubaas, ook al een groot fan van Liverpool zet je een goal. Dat was grieuw als je deze kakuturiet van een goal. Dat fans waren boven de jaren, maar kui fan in Grecië.
0: Het bele, dan zou je hier discussionar sur de Balapé hier con amici e comarats e collegs e che è già hier in apart. Ci... a toccia in tascu vetirs e Kurt Hunger el po zalograr osa speril sis anniversari da musica ma tiu ansemen cugl ensemble de canto vainza elegia per fare un plesair
1: ele staus celiam na sitter moi e pivai au shoutat la coi quelle canzuns canus en cantau cul coveril de Breil de vos concert cul ma tiu ansemen e pa shoutat la e va quel de canto a pion shoutat la valada a pialde sia mi sei buono in pipi a questo è balletti si ton a de lu sta sta la io di radio pit di video quella per stai
0: ce lo farà in zacella sorpresa a Kurt Hunger ci abitescia a coira e festivescia ozzi gli anniversari da 62 ons Saleitza Brail Marcelino Flore tot bung
1: yeah, grazie a te Sergio
0: grazie. Ciao.